Hierdie volgende liedjie gaan ek opdra aan my mentor, Dewald Wasserval. Dis een van sy grootste treffers, volgens my en volgens radio. Hierdie liedjie se naam is Gebore om te lewe.

Dankie, dit se kind. Wat 'n mooi song daai. Ek verlang so baie na my kind vandag. En ja, daai nommertjie is so 16, 17 jaar gelede opgeneem. En ja, wens jou nou, weet jy nou net, né? Ja. Hierdie enetjie het julle, ek dink jy het julle al ooit gehoor het op ons radio nie. Maar ek wil hom vir julle met julle deel. Die tyd is nou so net na 7:30. So half 9, excuse toch, jammer, ik zal weer een uur achter, ik ben in Engeland. Nou ja, en nou ja, jullie liedje, denk, ik kan niet nou dat jullie hem ooit gehoord op je radio niet, maar ik deel hem zo graag met jullie. Geniet hem net.

0: Praattyd met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio. Jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen. Ja, man, donderdagoggend die 13de Augustus en lekker saam met Andre gekuier. Ja, man. Goeiemôre Evert, Charlotte en Erna, Sanet, Chris, Christa, die mee Kramers daar van die Boupark en al die mensies wat lekker saam kuier. Goeiemôre. Nou ja, hier is enetjie van Dozie, sy naam Osawa.

0: Vermeyin ki apelki speciale Elgin uit Zwitserland en dit na 40 jaar. Nee, ik kan het niet groen.
1: Bonjour, bonjour, bonjour, Bochman. Maar voel toch, maar je is voor mij oud geworden, burgemeester.
0: Oud, maar nog niet koud, niet wel, maar je. En je weet, ik kan nu in die badkamer zingen terwijl ik mijn tanden borstel. Maar, je weet, jij lijkt mij nog bloedjong, Granny Smith.
1: Ja, spot maar, Bochman. Weet je wat vrouw mijn jongste kleindochterkie, Willemientje telt ons bij één mijn nou die dag. Zij vraagt van mij, oma, was oma in die ark?
0: En toen wil mij die?
1: Nou, wat denk je misschien? Ik zie die waar, ik was natuurlijk niet in die ark nie.
0: En toen?
1: Ja, toen zei ze, maar dan moest oma ons verdrinken.
0: Toch, ja, die oude dom waren, hè. Ik wil je juist vragen. Lief je moederkie, Wilhelmina kan niet tellen nog.
1: Ja, burgemeester, maar zij is verschrikkelijk uitgeword.
0: Ach zo.
1: Zij heeft destijds voor kleine Wilhelmientjie zijn doopplechtigheid naar ons toe gekomen. En toen ze daar aankom, was mijn Wilhelmien juist bezig om voor kleine Wilhelmientjie te bad. En toen ze naar die ouwe in die bad kijkt, vraagt zij, is het nou een oudsiekie of een oudochterkie?
0: En toen?
1: En toen vraag mij Wilhelmien, kan oma niet mooi zien, nie? Moet ik oma zijn bril gaan halen? En toen zei ze, nee mijn kind, is niet mijn ogen niet, het is mijn geheer.
0: Ja, spaar mij, broeder mij. En waar is dat? Wil mij zien? Kan je nou al verder als 500 tellen?
1: Nee, Bochman, nog niet.
0: Nee, ja, jij, jouw ma wil mij. Die appel valt ook niet in Zwitserland ver van die boom, niet, nee, appel. Dan hoor ik, waar is Soppie toch? Je weet, mijn motorbestuurder wat je vanmorgen op die luchthaven kon halen.
2: Ja. Praat die maaster nou van mij? Say your worship in Madam Tell Me Another. Soppy May van die Tal. Mayoral chauffeur at your services.
0: And you come so laat, Soppy.
2: At your worship, see the suit. Die mayoral motor was knee action springs. And toen net nou die driffie hierna toe rij, was daar een beetje water in die driffie. En toen kreeg die ouwe motortje was water op die knie.
0: En, Sophie, is die motor nou heel te marrig?
2: Ja, jouw worship, alles maakt nou gelijk, behalve die motor.
1: Ik heb vanmorgen gezien, is een prachtige motor, her Sophie May. Is die motor 8 of 12?
2: 8 en 12, madam. 8 cylinders en 12 installments. En hij soms rijdt daar ook in?
1: Net soms, her Sophie?
2: Ja, net wanneer madam Meijer samenrijdt. Dan zei Madam Meijer van mij, Soppie mee, zei ze van mij, Reda, Reda, Reda.
0: Toen komt Soppie, wat was naar Madam Meijer?
1: Ik hoop, ik ga je met hem ook een goed hermee.
2: Mijn Marijtje, ze is prachtig, Madam. Ik zei ons door die aanvraag, zeg maar, Marijtje, zeg maar, Johanna is zo zacht zoals wol. En toen zei ze van mij, Soppie mee, wil jij vrij of wil jij brein?

0: Kanadiaas is my juwraad en flippie lekker.
1: Van Groot Radio,
2: internet radio met style.

0: format to musiek at gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek at gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
1: Ja, so 9:51 en een splinter een nieuwe eniekie van Stefan Visagie, gister se vuur.

zij die blauw pond, ze volgen tot boel. En als leester verelvers geen koers toe. En die hoop brein al die vrede mijlen, stuk voor stuk.

Nou kom ons by een van die songs wat waarskynlik een van die grootste love songs van alle tye is. Total Eclipse of the Heart het in 1983 wêreldwyd bo aan trefparades gestaan en word vandag nog oral gespeel. Dit het meer as een generasie musiekliefhebbers beïnvloed. Dit gerus harder vir hierdie amazing song.

skuins voor die naweek, dis hier waar ons vanavond is, hier om die klavier saam met my Marius Brits. Kom ons maak groot en mooi muziek, omdat ons uitsien na hierdie naweek.

Soms moet een mens net eerst sterf om werkelijk te kan leef. En dit was Josua na die reën. En om daarbij aan te sluit, die Moody Blues. Is die leven nie snaaks nie? Isn't life strange?

van Groot Radio saam met my Marius Brits. Hier is die mooiste liedjie in Afrikaans, een van die mooistes. Willem Swart met Wellington.

0: want ek is moeg en ek het oor genoeg.
1: Van Melkbos tot by Swakop, leed die mooiste, mooiste see. Dis hy die tuin van Eden, direk aan ons gegee.
2: Hallo julle, my naam is Mabel Spanellis.
1: Lederik sê die klip is, wat die wereld wil kom haal.
2: Ons doen het in stijl.
1: Swakop munt en vioolstrif, het my siel met my verdwaal. By Joe's Beerhouse in Windhoek, het my asem weggeslaan.
2: Met gaan groot radio.
1: Ek weet van jou